0: En daar is hy 9.6 met Nick Kershaw in White Boy. En voor dit het ons die prachtige nummer gehad van Blondie en Call Me. Nou ja, ons gaan die laaste bykie van die boodskappe doen net na die advertentiebreek. Ons is nou weer terug met die ruilokie.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust, and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
0: All right, the local choice Euro Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for the month of September, so you can just have a listen to some of them. Gaviscon Double Action 48 tablets was $179.95, now only $149.95, where you save 30 Rand on that. And then we also have Disprin Regular 24 tablets was $54.95, now only $39.95, saving of 15 Rand on that. And then also the Slow Mag Evervescence, 30 of them was R279.95, now only R216.95, a saving of 63 Rand on that. You can visit the local choice Euro Pharmacy today at the corner of General Herzog and Assegai Street in Three Rivers, or you can give them a call on 016-423-6940. All right, so let's get stuck into the last part of the swap shop, and let's have a look and see what we have here. Okay. Ons het hierso een Mini Cooper wat te koop is vir R15.000. Een Mini Cooper wat te koop is vir R15.000. Die contactnummer hierso is 076-091-8101. Dis 076-091-8101. En dan Sari het nog steeds die rubber duck, dis die 230 perkrag Evinrood engines wat nog in goeie werkende kondisie is. So ook die fish finder, daar is ook die sleepwa met papiere, daar is ook radio en ligte, alles werk daar so op die boekie, daar is ook twee volwassene life jackets. En dan ook two children life jackets wat ook daarmee saamkom. R31.000 is die prys en jylle kan Vasari in die hande kry op die volgende nommer op 072-650-2513. Dat is 072-650-2513. En dan ook hierso, hierso is een wat deurgestuur is, op soek na een tweedehandse of nieuwe bande, 13 duim 55 by by wacht een bykie, ja tweedehandse nieuwe bande, R13 by 55 of die R13 by 65, so daar sê, as enig iemand die bande moontlik het, goeie tweedehandse of nieuwe bande, die persoon is op soek daarna, 13 by 55 of 13 by 65, daar sê, dis 081-700-2658, 081-700-2658 is die nommer daar so. Goed, daar sê mense, kom ons gaan terug na muziek toe, heerlijke muziek wat op pad is, moet nie weggaan nie.
2: Word die ritme,
3: jou thuis laat voel,
4: ken jy vertel nie, van benauw nie.
5: Dag met 6 FM.

0: It's the Jonas Brothers, Love Me to Heaven, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ons is lewendig vanaf ons grijse jeug vandag hier in Sassel met Super Saturday en dit is vreselik, vreselik opwindend. Nou, ek het in die volgende uur vir jou name diere dorpe op pad, waar ek vir jou lekker letter gaan gee en dan wil ek graag hier met kreatief raak met hierdie letter. So, dit is op pad in die volgende uur. Jy wil het definitief nie mis nie. Speel saam. Ek weet, dit is altyd een vibe as ons name diere dorpe speel. Maar voor ons by dit uitkom, kom ons kyk wat gaan aan met jou wall happenings.
1: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Op vrijdag, die 11de September, het Lewenslig hulle golfdag by Inverini Country Club. Die afslaan is 11 uur en die formaat is 'n bettable Stableford format. R2000 vir 'n 4 bal met die ete wat ingesluit is by die prysuitdeling. Jy kan ook 'n pakkie borg teen R2000. Vir besprekings kan jy een van die volgende twee nommers skakel. Johan op 083-252-9131. Of, jy kan Jannie skakel op 083-450-2395. Now, if you missed any of this information, you can always go and grab it on our website. While you're there, check out what other events are coming up in and around the Vaal area. Dit is nou somer, dit is nou lekker warm, so daar is nou baie ding om te doen, so gaan kyk. Alles is daar, al die dates, al die details. Like I always say, no excuse to sit at home. You can get it on 906fmstereo.com/vaalhappenings.
2: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.

thing. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op Super Saturday, saam met my Sarah Jane. Heerlijke, heerlijke muziek vir jou pad op hierdie saterdagochtend. Die volgende uur, tussen 11 en 12, natuurlijk jou liekie versoek hier. Als wat jy wil hoor, laat weet my. Op 062-344-5545. En onthou, ons sal lewendig uit vanaf ons grijse jeug vandag. So as jy vir al die ou mensies hier een lekker, lekker liekie wil speel wees, daar is nou een klassiek wat hulle gaan geniet. Stel hem vir my voor op 062-344-5545. Terwyl jy dit doen, kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van nuus.

0: Dis Eden met 4 en 5 dag, 5de straat, net hier op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. En dit is dit, vir hierdie editie van Super Saturday. Hoorie, so dit was absoluut heerlik om saam met jou te kuier op hierdie saterdagochtend. Ons is live nog steeds vanaf ons grijse jeug hierso. Daryl vat jou volgende met Afternoon Delight tussen 12 en 3. Maar hy gaan nog steeds hierso met allemaal keier nog steeds lekker muziek maak. Asseblief hou om geselskap en maak sy ochend net een absolute vibe. Ons gaan nou in die middag in. Geniet jou naweek verder, geniet jou saterdag verder. Go bokke, go. My hart is achter die bokke. Ek gloe hulle gaan 'n deur trek vandag. So geniet dit, skree hard. Hopelik brand daai braaivleisvuur en jy reën nie uit nie. Hey, heerlike dag, onthou. Vandag as ek jou van maak, gaan maak die beste daarvan. Bye.
1: At La Oma Butchery, get free same day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above R1,000. Click order and enjoy high quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above R500.
2: Broadcasting live from Ons Grijse Jeug, Sasolburg.

0: zijn leeg gaat. Maas bak gaat hier op vers gaan. Hé hey, papi. Mijn vrouw zei ik ze leeg gaat. Maas bak gaat hier op vers gaat. Trek op in, trek op in. Kap, kap, kap, kap.
1: Hey!
2: Welcome back
3: to more of the hits.
2: It's when you feel at home.
4: 90.6 FM.

0: Lekker daarin met Kaptein Span die Seile. Wat een fantastische Afrikaanse popliedjie, in my opinie. Dit is 90.6 FM Stereo en ons is bezig met jou stylestryd. Nou kyk ons na alternatieve muziek. Nou, alternatieve muziek was oorspronkelijk college radio music genoem, omdat dit net op klein universiteitsradio's gespeel het. En ook, baie alternatieve bands gebruik opzettelijk, hoe kan ek nou sê, onvolmaakte klank, as ek het so kan sê, soos valse gitaarnote of agtergrondse geraas om die muziek meer eg en rou te laat voel. So hierna is 'n paar Afrikaanse, wel nee, daar is net een Afrikaans en een alternatiewe liedjie vir jou, om bietjie te kyk hoe verskil dit van popmuziek.
1: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za. Today for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.
2: Hallo Sasselburg, jy luister na VCR 90.6 FM Stereo.

0: Dus Creep van Radiohead, net hier op die Walse Trefferstasie. Ons sluit af met jou stylestrijd. Ek weet, jy is al reg voor die TV vir die rugby om te begin, maar hou jou radio aan langs aan jou, so dat ek vir jou lekker braailiekies kan speel, wat jy voorgestel het tydens jou throwback track. Vir nou sluit ons jou stylestrijd af met die. Popmusiek is gemaakt vir die massas, met die doel om soveel as moontlik mense gelyktydig te laat saamsing, waar alternatief meer gemaakt is vir kleiner groep mense, wat iets uniek in die muziek soek. So hier is nog een pop en alternatieve liedje vir jou voor ons met die tweede uur afsluit met jou What Happenings.
1: This truck month, Ranger people choose. Choose capability, choose reliability, choose technology, choose your Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Supercabs and Double Cabs. Choose your offer, Ford Credit Finance, Maintenance, Accessories or Trade-in Assistance. Four ways to own, one truck month. Plus with our Ford Family Promise, you get free 4x4 training with new 4x4 models. Ranger people choose to drive the best deals. Visit your nearest Ford dealer today. TNCs apply.
2: Park Ford, Kelvin Boulevard, Funnabel Park, Gauteng. Call 016 981 6010.
3: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Val Toyota Vereniging.
4: Since 1978, Val Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Val Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Val Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Val Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future. Welcome.

0: Vanilla, ons sal nie stilstaan nie, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Ek het nou vir jou Renel Dey, ek het opgestaan en Pieter Koen met hak een bykie uit. Net hier op die valse trefferstasie, dit is Marina's versoek, so bly ingeskakel of daai en onthou om 7 uur is het tyd vir jou trainerij.
1: Skakel in op baanbrekers op 90.6 FM stereo.

0: Franje Du Plessis met Oula La, net voor om Dirk van der Westhuizen ook met een Oula La, lyk my dis een Oula La naweek, hierdie naweek, net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo. Ek nog vir jou geloom, bykie dousie wat op pad is en dit vat jou na 8 uur toe vir jou baanbrekers top 3, bly ingeskakel.
1: Baanbrekers is terug na hier. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk van skenkingswinkels wat as ons winkels bekend staan. Skenk enige goeie kwaliteit ongewenste items aan een van die meer as 125 ons winkels landwyd. Fondse van ons winkel word in die gemeenskap teruggeploeg, soos die Helpende Hand Studie Trust wat rentevrye studielenings aan studente bied. Verskeie gemeenskapsprojekte, skepping van werksgeleenthede en maatskaplike dienslewering. Skep hoop op 'n beter toekoms. Vir jou naaste ons winkel, besoek www.onswinkel.co.za.